0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw Gouden Radio.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via Zoom.

0: naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft 4e en pakt 0-9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
0: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Heel lang geleden werd hier de eerste paske gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paske is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paske Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paske smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paske, voor groot en klein.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormans Straat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
0: Nu bij Imo Yves van Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: mooiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: De radio.
1: Het is 7 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie.

0: Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en één patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

Goedemorgen, is Radio Zoo Golf. We draaien olie en meer. Welkom hier bij Diederik in de Morgen. Het is een uitzending aan een extra verlengd weekend. Hoe viel het een beetje mee? Hopelijk alles oké. En daar gaan we dan weer voor een nieuwe werkweek. Het is vandaag de uitzending van maandag 4 mei. Goedemorgen. We gaan proberen om wakker te worden met een

Geschreven door Bob Gorio. Die schreef heel veel dingetjes voor bijvoorbeeld Frankie Valli en de Four Seasons. Later gecoverd door Gilbert Bécaud in het Frans. Maar dit was de uitvoering van Neil Diamond en Desiree. Oh.

We gaan proberen om langzaam maar zeker wakker te worden in het gezelschap van 50s, 60s en 70s. En bijna helemaal non-stop achter elkaar. Goedemorgen, rekken en strekken. Met John Sebastian, welcome

Hij verwisselde nog niet zo heel lang geleden, enkele weken geleden nog maar, het tijdelijke voor het eeuwige naam. Moustache en de Criminal Gamblers en de Cradle of Love op Radio Zoo, Gold Oldies en meer.

0: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Radio

het singeltje, de film, enzovoort enzovoort natuurlijk. En Mamma Mia hier op Radio Zoo Gold. Nog lang niet uitgezongen, hè. Abba hier op de radio bij Zoo Gold. Oldies en meer op FM in het noordoosten van Antwerpen. Op DAB Plus in Groot Antwerpen en via zoogold.be. Dat kan ook natuurlijk. En dit is Oliver. Good morning, Starshine.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

gelukkig was er een afdak, hè, want als het regent, dan kan je natuurlijk niemand binnen doen in dat geval. De busstop van Olly is op Radio Zoogold. Olly zijn meer, goedemorgen. Hier, Diederik in de morgen een beetje wakker worden. Hè. We zaten in 1966. Saving all my love for you, wat anders nu, hè, van Whitney Houston.

0: Ja, die had dat natuurlijk zelf geleerd van zijn vader. The only one who could ever reach me was the son and teach me the son of a preacher man, alsjeblieft. Van Dusty Springfield.
1: Ja.
0: Van je biechtvader moet je hebben.

0: werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
4: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.

0: Fix it met Sitefix. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472-62-0305 of kijk op ivanpelt.be.
1: Nu bij Immo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen, van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.

Deze radio zo gold, goedemorgen, Do You Want to Know a Secret? Werd geschreven door de Beatles natuurlijk, maar hier op de plaat gezet door Billy J. Kramer en de Dakota's Sailor. En Girls, Girls, Girls op Radio Zo Gold, oldies en meer op in de richting van 8 uur. Ja, dat is een beetje spijtig, hè. Ze was, jammer, 16.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 8 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft 4e en pakt 0-9, waardoor de Europese tickets in

Daar zag ik ook zo eentje met bolletjes natuurlijk. En dus Smokey Robinson, de Tears of a Clown natuurlijk. Op Radio Zoo Gold met oldies en meer. Ah, ja. Het is de uitzending van maandag 4 mei

0: een beetje pulken aan de gitaar. Dit is Radio Zoo Gold, Oldies en meer. Ik kijk eventjes naar buiten door een kleine raampje hier bij ons op de Mostheuvel. Graadje of 13, 14. En het wordt vanmiddag 19 graden wolken, maar de kans op regen neemt vanmiddag wel toe.
1: Wil je zelf op Radio Zoo Gold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

al mijn paard vaststellen. Evelien op Radio Zoo Gold Oldies en meer van George Hamilton de Fourth. Goedemorgen en welkom hier bij Radio Zoo Gold. We draaien Oldies en meer straks tussen 11 en 2 met bij Brenda op de koffie. En vanmiddag tussen 3 en 6 met Tim Peters. Tim in de middag hier op Radio Zoo Gold. En onze Zoobox is er vanavond om 6 uur. Plaatjes aanvragen kan via de geëikte kanalen. Zoogold.be.

Time Every Woman. Van Chaka Khan natuurlijk. Op radio zo Gold Oldies en meer. Komt een man aan een antiekwinkel binnen en die vraagt aan de antiekair: is er nog wat nieuws binnengekomen? Zegt de eigenaar van de antiekwinkel: wat denkt u zelf?

soms had hij een beetje pijn aan zijn stembanden. En als hij naar zijn plaatjes luistert, dan is dat best te begrijpen natuurlijk. It's a man's man's world. Wat een rauwe soulstem. Dat was James Brown natuurlijk op Radio Zoo Golden.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
4: Dit is Radio Zoo Gold.

Tegenwoordig is er een dokter in de zaal, ik denk het wel. Dr. Love. Kom eens hier naar voren. First Choice. Op Radio Zoekel, Oldies en meer. Ik weet niet of je heel lang je praktijk zou mogen hebben in het Vlaanderen van nu. En ik weet ook niet of er iets zou tussenkomen. Radio Zoekel, Jimmy Ruffin, Hold On To My Love.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 9 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig, tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig, later kan de zon er wat doorkomen, we halen dan nog zo'n 15 graden.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Radio 2 Gold. 1, 2, 3, 4.

Hoelie boelie. Radio Zoo Gold Oldies en meer. Goedemorgen Beach Boys. Charlie Daris onderweg. En Nina Simone. Straks Elvis Presley. The Fortunes. En veel meer als je naar ons blijft luisteren. Dit is Freedom Come, Freedom Go. En daarmee zitten we in 19...

Jawel, dat gaat en dat komt. Dat is een beetje ingetijden natuurlijk. Freedom Come, Freedom Go van de Fortunes. Een gratie of 13-14 op de Mostheuvel vanmorgen. Het wordt vanmiddag een gratie of 19, maar de kans op regen neemt wel toe. Morgen ook kans op regen en nog enkele graden minder. Brrr, kouder, met andere woorden. Niks aan te doen. Hier is Elvis Presley. I can't help falling in love.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44
7: 88. Dag stress, tijd om los te laten.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
2: Nu bij Imo Ivan Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
10: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
11: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
12: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
13: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt?
8: Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
11: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800... 266 60.

topnummer een slager werd. Sweet Caroline van Neil Diamond op Radio Zoo Gold Oldies. En meer jongens en meisjes, dames en heren. Daarvoor Eric Clapton, I Shot the Sheriff. But I didn't shoot the deputy, dat heb ik niet gedaan. De Allisons, de Beatles, The Association en Robert Palmer. Jongens en meisjes, dames en heren. Dit was hem. Mijn uitzendkantoor gaat dicht. Morgen is er weer eentje.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
3: Radio.
1: Het is 10 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere dagen.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarend.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
5: Rybarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 11 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: zijn.
1: Zeer goedemorgen, lieve vrienden. Welkom op deze maandag 4 mei, de eerste week van de maand mei. Je kreeg Sonny & Cher met The Beat Goes On. En je hoort het aan mijn stem, het is een beetje zwoeler dan anders. Maar we gaan ermee door tot 2 uur vanmiddag. Dit is ILM.

hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.com.

genoten van deze geweldige plaat. Grease van Frankie Valli. Fontainebleau kwam voorbij. Dream Express Orchestra en Elvis Presley. Op deze maandagochtend 4 mei. En dit zijn de Beatles.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Bruce Channel uit 1961. Paul Peterson, Louis Naves en Garland Jeffries. Die kreeg jij van mij. Al de beste oldies op deze maandag. En richting 12 uur krijg je Take My Heart. Goedemorgen.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 12 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jubilair Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
7: Radio

Elton John en de Crocodile Rock kreeg jij van mij. Wij brengen op de koffie elke werkdag tot 2 uur. En nu is het lunchtijd. Ja, want wij zijn 12 uur gepasseerd en het mag een beetje steviger. Hier is Let Me.

Wil je zelf op Radio ZooGold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be, klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

0: Bossa Nova, iets over 12 uur op deze maandag. We gaan er een leuke maandag van maken. Je krijgt straks nog 10 Peters. En deze, die krijg je van mij. Twiddle die.
1: Tweet.

beetje wegdromen naar de zomer, hè? Want Surf City kreeg je van Jan en Dien, een nummer uit 1963. Goedemiddag, tot 2 uur op de koffie. En dit is Morning Girl. Ik ga me even.

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
6: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
5: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn. Radio.

0: Echt een prachtig nummer van de Beach Boys. I Can Hear Music. En zo is dat bij Radio Zoo Gold. Oldies en meer krijg je elke dag de beste oldies. En nu? Nu ben ik heel even Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

tijdens de lunch, hè? Norman van Sue Thompson. Een zeer goede middag en smakelijk eten. En wil jij eens iemand verrassen of wil jij eens een berichtje sturen, dan kan je dat aan mij doorgeven. En dan wil ik dat best wel eens vermelden. Dit is Kate Bush.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
2: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nog lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: bom bom, and my honey, ram a lama ding dong, forever. And when I say dip dip dip dip dip, you know I mean it from the bottom of my boogity boogity boogity shoe.
1: Dat is wel een echte meezinger, hè? Berryman en Who Put the Bump in the Bump. Ondertussen kan ik het deftig uitspreken. Onderweg naar 1 uur gaan wij een beetje ons verwonderen. Hè? Dion en de Belmonts met...

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 1 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.

1 uur. Jean-André van Dalida. Een meezinger uit 1975. Ja, nog een uurtje zijn wij samen. En eigenlijk wil Paul Anka dat every night. Dat mag ook.

Dat vraag ik aan jullie. Kom een little bit closer bij de radio. Vanmiddag Tim Peters, maar nog heel even mag je het met mij doen. Tot 2 uur. En Stevie Wonder, ken je die nog? Een nummer uit 67. I was made to love her. Goeie.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-donk.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

deze mocht niet ontbreken. Een zeer groot artiest, Tom Jones, met zijn Green Green Grass of Home. En ik denk dat daar ook heel veel bruidskoppeltjes hun openingsdans op hadden. We gaan verder, richting 2 uur.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.

Grass kreeg jij nog met Too Busy Thinking About My Baby. Voor mij houdt het op. Ik geef mijn fakkeltje straks door aan Tim. Heel veel plezier vandaag. En mij hoor je morgen om 11 uur na Diederik. En wij gaan er heel happy uit met...

0: Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 2 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
2: Nu bij Immo Ivan Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
8: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
2: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
9: Zo.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 3:00.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3-sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselare behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig. Oh.

Jen en Dien. Eentje was aan het zingen en de andere was een soort van sirene aan het nadoen. Hè? Fun, fun, fun. Wij gaan dat ook hebben de komende 3 uur. Als jij de radio op Radio Zoo Gold laat staan. Dit is Tim in de middag tot 6 uur vanavond.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, dat was alles wat ze nodig hadden. Just One Look, de Hollies op Radio Zoogold. Jouw favoriete oldies radio op deze maandagnamiddag. Ik heb muziek voor je de komende 20 minuten van James Conwell. De Bay City Rollers komen ook langs. Ik zie de Rooters met Let's Go Pony. Maar eerst een beetje disco met Tavares uit 77. Who Done It? Een hele goede middag. Who done it?

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: sanitatiepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Radio Zoek.

Toen was het nog zeldzamer. Tegenwoordig koop je het gewoon op Temu. Wel even afwachten wat het formaat is dan natuurlijk. Van je Living Doll, Cliff Richard uit 1959. Een dag als deze in dat jaar, 67 jaar geleden, worden de Grammy Awards voor het eerst uitgereikt. Winnaars zijn dan Ella Fitzgerald en Perry Como. We gaan richting nieuws en weer van 4 uur met Didi Sharp nog onderweg. The Delegation en deze, The Four Preps.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 4 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3 sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselare behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Blok maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.

Allee, nu hoor je het eens van een andere. Big Girls, Don't Cry, The Four Seasons. Je moet ook niet wenen, want ik ben nog 2 uur lang bij je. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag hier op deze maandagnamiddag bij Radio.

Wil je zelf op Radio Zoo Gold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

Ze kwam uit de VS, maar ze werkte toen vanuit Spanje. Donna Hightower, This World Today is a Mess. Dat zong ze al in 1972 en het is nog altijd actueel. En deze man die pleit voor wat meer wind

Nederlands, maar dat is zo te weten. What does it take to win your love? Dat zou ik wel eens heel graag willen weten. Junior Walker en de All-Stars uit 1969 op jouw favoriete Oldies Radio. Radio Zoo Gold op maandag 4 mei 2026. Dit is Tim in de middag tot 6 uur vanavond. Straks de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes tussen 6 en 8. Dit is de Gilbert.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
5: Nu bij Immo Ivan Pelt, Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
8: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd.

Queen. Een beetje rock'n'roll, hè? Rock'n'roll uit 79 al. Crazy Little Thing Called Love. Een dag als deze in 79, 47 jaar geleden, uit protest tegen een aantal bezuinigingsmaatregelen van de regering, houdt het onderwijzend personeel in ons land een 24-uren staking en ook een betoging

Ja. Dat was onze meest romantische voor dit uur. Leo Sayer uit 1976. Een liedje geschreven door Albert Hammond en Carol Byers-Sager. Twee niet onbekende namen natuurlijk. When I Need You.

0: Uiteraard is dat niet hetzelfde als jingle jangelen. Daarvoor moet je op andere radiostations zijn. Jingle Jangle, dat waren de Archies, die mannen van Sugar Sugar en van de tekenfilmserie natuurlijk. En daar hebben we iemand die het lot aan het tarten is. Het ritme van de regen, hier is Rob de Nijs.
1: Zag je

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.

0: Fix it met Sidefix.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

Ella, Ella. Ook nog iets voor ons laten, alsjeblieft. Zeg, ja, maar. I wish they all could be California girls. Het waren de Beach Boys uit 1965. Dit is Radio Zoo Gold met het nieuws en het weer van 5 uur onderweg. Johnny Tillotson nog en deze van Cloud.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 5 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3 sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaren behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen, later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
3: Radio Zoo.
7: Wow.
3: Goals.
7: Huh?

Helen Shapiro uit 1963. En zij mocht het laatste uurtje van Tim in de Middag openen op deze maandagnamiddag. Pierre Groscola zometeen, Lady Lay. Maar eerst iemand die gisteren normaal gezien jarig had geweest. Overleed vorige zomer. Jane Morgan, vooral bekend als een Amerikaanse actrice. Maar ze zong in 65 ook deze Maybe.

0: is de diddelin.
1: Ja, Matchbox uit 1979 natuurlijk hier op Radio Zoo Gold. We gaan naar 1966 dan. 60 jaar geleden op een dag als deze staakt 2 dagen lang 90% van de studenten van de Nederlandstalige afdeling van de Leuvense Universiteit. Ze eisen de overheveling van de Franstalige afdeling naar Wallonië. Ondertussen nemen de Trucks deze toekomstige hit op.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
4: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
3: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
5: Bij je thuis of onderweg, of waar je ook maar bent.
6: Radio Zoo Gold.

Daniel Boone zong over gisteren, hè, een beautiful Sunday. Dat viel wel mee gisteren, maar afgelopen vrijdag, dat was pas een beautiful Sunday. Hè. Toch eigenlijk ook een beetje een zondag, zo'n 1e mei. Dat was echt een dagje zomer, hè. Zalig, zalig weertje. Goedemiddag, dit is Radio Zoo Gold. Met de meeste en de mooiste oldies uit de 50s, 60s, 70s en meer. En dat de hele dag door, bijna non-stop achter elkaar. We gaan naar 1986 nu, met Gregory Abbott.

Een prachtige ode aan ons Vlaanderenland door Tuurke Blankaert. Den Arthur of Wiltura voor de vrienden natuurlijk. Vlaanderen, mijn land. We blijven in de 60s met Tom Jones nu.

0: wacht, Jan, blijf nog even.
1: Adieu.
0: Oké, okay, ja, niet dan, hè. Jeanne Manson, Avant de nous dire adieu, was dat uit 1976. Een dag als deze in 76, 50 jaar geleden, zijn er onrusten op het eiland Corsica na een serie bomaanslagen op overheidsgebouwen en eigendommen van Noord-Afrikaanse Fransen. Dit is Radio Zoo Gold. Tot 6 uur. Nog eventjes zijn wij samen hier in Tim in de Middag. Na 6 uur straks 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Voor vandaag zit het vol. Mocht je voor morgen nog een plaatje willen aanvragen, snel naar zoogold.be surfen en op verzoekjes klikken.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Oh, amai, mijn voeten.
9: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
10: Sluitingsdag. Donderdag en zondag.
11: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

Ja, er zijn er altijd tegen draads natuurlijk. Some girls will and some girls won't. Racy bij Radio Zoogold. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Nog een hele fijne maandagavond. Morgen een nieuwe afspraak om 3:00. De Everly Brothers zijn ook onderweg. En deze van Peter en Gordon.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius, het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze ISO na in botsing met Lotte Kopecky die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
1: Tot 8 uur vanavond.
7: Radio.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
6: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
7: Dit is Radio Zoo Gold.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op ivanpelt.be.
2: Nu bij Immo Ivan Pelt. Residentie De Linde in Zoersel. Dat is een project van 12 toekomstklare woningappartementen. Van 1 tot en met 3 slaapkamers. Residentie De Linde is gebouwd door een bouwheer met meerdere referenties in de regio.
3: Oh, amai mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
6: Radio

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius, het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze ISO na in botsing met Lotte Kopecky die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueck, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
2: Radio Zoekhoek.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen

0: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De
2: juiste tijd.
0: Goeie avond.
3: Radio.
0: Het is 8 uur.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag. Heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
5: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent knap lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeie avond. Het is 9 uur.
2: Nieuws en weer.
3: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien. En in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renarop bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden.
4: Bij je thuis of onderweg, of waar je ook maar bent.
1: Radio Zoogold.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeie avond.
2: Radio.
0: Het is 10 uur.
3: Nieuws en weer.
4: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien. En in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renarop bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dong.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be. En maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
3: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
4: Dit is Radio Zoo Gold.

0: tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pascha, voor groot en klein.
3: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen.
3: Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
7: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeie avond.
3: Radio.
0: Het is 11 uur.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
5: Hallo, met Riel Krak.
6: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
5: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
6: Ja, dat zegt de geest ook.
7: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Hé, hey, kijk eens hier.
8: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
6: Dus jij weet wat te doen, hè?
8: Jep, al 47 jaar, schat ik.
6: Wat zeg je?
8: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
6: Een echte vent huurt bij Ribarent.
9: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
10: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
12: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nog lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Radio.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw Gouden Radio.
0: Het is middernacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Nou, houd de radio.
0: Het is 1 uur.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De
2: juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw Gouden Radio.
0: Het is 2:00.